Om in te nemen waar een ander leven wil. Kapot tijd en kapot te maken. Eindeloze voorrecht, geboorterecht, onrecht. Maak je mensen op de gamma ruimte die je kan. Voorrecht, geboorterecht, onrecht. Om in te nemen waar een ander leven wil. Kapot tijd en kapot te maken. Eindeloze voorrecht, geboorterecht, onrecht. Maak je mensen op de gamma ruimte die je kan. Voorrecht, geboorterecht, onrecht. Om in te nemen waar een ander leven wil. Maak ik mij schuldig aan de ruimte die ik